based.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

country is ook lekker af en toe, hè? Ja. Country Angel, toepasselijk, this time. Classic 80s country, zo onder die noemer staat het genoteerd. Het is een nieuwe plaat die net uit is gekomen. Hè. Ik zeg goedemorgen, het is zondag, vandaag de rustdag. De laatste zondag van augustus alweer. Want als we op de kaart kijken, is het morgen alweer de 31ste. En dan zitten we alweer in september. Ja, en dan is het alweer 1 september, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker, dit is de zondageditie. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die heeft een zorginstelling een waarschuwing gegeven in Eindhoven naar de vondst van rattenuitwerpselen in de keuken. Ja, dat is minder. Inspecteurs die hebben een controle uitgevoerd bij het seniorencomplex. Bij een bewoonster werden weken geleden al ratten in haar kamer gezien. Ook werd ze gebeten in haar vinger, zo schrijft de regionale omroep. Ja, er wordt alleen toezicht gehouden op plaatsen waar voedsel wordt bewaard en bereid. Dus de keukens, nou ja, daar lagen dus uitwerpselen op een paar moeilijk bereikbare plekken. Zo laat een NVWA-woordvoerder aan de omroep, regionale omroep weten. Ja, de kamer van een van de bewoners, die ook aan dementie leidt, die lag onlangs bezaaid met keutels. Ja, die lagen zelfs in bed. Ja, zo wordt het papier van de schoonmaakflessen opgegeten. Het incontinentiemateriaal wordt aangevreten. Ja, de bewoonster werd ook naar een andere kamer verplaatst. Ja, de gevolgen zijn volgens de onderzoeker groot. De medewerkers van Vitalis, de zorginstelling, die durven niet meer naar binnen. Ja, er moest eerst eten gegeven worden, douchen en aankleden en snel die kamer uit. Ja, ja, de zorginstelling die heeft ook professionele bestrijders ingeschakeld. Ook werden er wat vallen geplaatst. En daarna is de zorg ook weer overgenomen. Ja, de zorgverleners hadden het idee dat het probleem was opgelost, maar dat bleek niet het geval, want een week geleden liep er weer een rat door de kamer van de bewoonster van 82 jaar. En ook zij werd gebeten. Ja, een deel van de ratten is inmiddels gevangen. Maar ja, dat is hopeloos, jongens, rattenplagen. Meestal als je één rat ziet, dan zijn het er wel 10, hè? Ja, want zo zeggen ze het altijd, hè? 1 rat gevonden betekent 10. Want ja, ratten die vermenigvuldigen zich heel erg natuurlijk. Ja, vooral eten. Als ze eten is, dan komen ze. En dan, dan zijn ze te vinden op diverse plekken. Ja, ze komen zelfs af en toe de waterafvoerputten uit, hè. Als je bijvoorbeeld een camera zo zet op een waterafvoerput, ik noem maar wat, buiten in de stad, dan zul je daar ook af en toe een rat uit zien wandelen, hè. Want dat gebeurt gewoon. Ja, ratten, jongens. Ratten. Ja, gevaarlijk. Nou ja, en hoe het verder gaat bij de zorginstelling in Eindhoven is even de grote vraag. Men doet er alles aan om

de bekende Mr. Bean films, hè? Ja, een erg populair liedje, hè? Boyzone bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, zeker 3 personen zijn afgelopen zaterdag laat om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 auto's op de Markerwaarddijk, de N307. Dat ligt tussen Lelystad en Enkhuizen. Er zaten 8 personen in. Rond 10:50 gisteravond werd een melding gedaan van het ongeval. De auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. Ja, hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De overige 5 passagiers zijn volgens de politie licht tot zwaar gewond. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse geweest. Ook een traumahelikopter. En ook de Markerwaarddijk, de N307, die was even dicht. Ik weet niet of die nog dicht is, maar gisteravond was het grote chaos daar. Ja, en het is een zwaar ongeval, hè? Dus moet je nagaan. Ja, en verder nog meer nieuws. In de nieuwe YouTube-serie Canvas Curiosa staat de Belgische kunsthistoricus Koen de Vos stil bij raadselachtige geschiedenissen en bizarre wetenschappen. Deze week kwam de historicus met een bijzonder verhaal over een boek in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het gaat niet om wat er in dat boek staat, maar het gaat om de kaft. De kaft is namelijk gemaakt van mensenhuid. Ja, het boekwerk, lugubere boekwerk, dateert uit de 19e eeuw en werd ooit ingebonden door de Brusselaar Josse Schafje. Ja, het gaat om een zeer zeldzaam werk. Er zijn namelijk slechts 18 boeken bekend waarvan de kaft is gemaakt van de huid van mensen. En daarvan bevindt het merendeel zich in Amerika. In Europa is voor zover bekend slechts 1 ander exemplaar te vinden. En dat is in een Franse privécollectie. Ja, Brusselse werk is in 1896 aangekocht door het Museum Kunst en Geschiedenis en wordt niet tentoongesteld. Het werk heeft als titel Essai sur les lieux d'âge des sepultures. Ik hoop dat ik het goed zeg in het Frans, want Frans is niet mijn sterkste kant. En dat betekent zoiets als de verhandeling over de plaatsen en de gevaren van kerkhoven. Ja, het boek is onderzocht en daar is bij vastkomen te staan dat de kaft inderdaad van mensenhuid is gemaakt. Hè? Ja, nou, lekker boekje, hè? Van mensenhuid. Je moet er maar van houden. Ja, er is chaos in Oost-Groningen, want daar is een hoogspanningsstation in de fik gevlogen. Ja, op het terrein van het hoogspanningsstation is veel rook. Het station is uit voorzorg ook uitgeschakeld. Het heeft tot nu toe nog niet tot stroomuitval geleid. De brand die woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden, bij de plek Oost-Groningen. Nou ja, de grote hoeveelheid koelolie die staat in de brand. De olie zit opgeslagen in kelders en is volgens de brandweer niet veilig toegankelijk. Ja, de brandweer denkt daarom nog zeker 24 uur de boel in de gaten te houden. Ja, er is ook nog hoge voltage, dus de brandweer moet heel voorzichtig te werk gaan. Er zijn ook veel eenheden van verschillende hulpdiensten aanwezig. Er is ook een NL-alert verstuurd in Oost-Groningen. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Hè? Dus wat een chaos weer, jongens, in de wereld. En in ons eigen land natuurlijk. Hè? Goed, nog even het weerbericht voor vandaag. Buitjes, onweer zelfs, stevige zuidwestenwind. Ja, 70 kilometer per uur is zelfs mogelijk. Vanmiddag wordt het wat droger, breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden aan de kust tot 22 graden in het zuiden. Vanavond en komende nacht volgen er ook weer nieuwe buien. Er is weer een opnieuw aantrekkende wind. Morgen dan zijn er ook weer veel regenbuien. Ook met onweer en dan ook weer de zon af en toe. Het wordt iets koeler, 19 tot 21 graden.

0: met een lach.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Ik ben 1939 geboren. En hoewel ik een kind van 5 was bij de bevrijding, als ik zo'n liedje hoor van Vera Lynn, Land of Hope and Glory, dan doet mij dat toch iets. Ik heb die laatste oorlog net nog meegemaakt.

maar krijg nog steeds een rilling van het lied van Vera Lynn. Land of Hope and Glory was voor mij toch een begin. Net of het vroeger veel vaker mooi weer was met veel zon.

van de bakker, vree met een Canadees. En door Den Haag, daar fietste een nog jonge Willem Drees, de echte. En de mensen moesten door de oorlog heen. Sommigen zo verschrikkelijk dat het mij niet past om vanavond ook maar één zin over te zeggen. Maar anderen gingen door de oorlog, ja, zoals het leven was. En ik weet van de meneer uit Amstelveen dat wanneer de Engelsen overvlogen, of de Duitsers, dat hij dan onder de trap ging zitten, in de gangkast, met een vergiet op de kop. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop, in de gangkast. En dat donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring und van Ribbentrop. Hier in de gangkast, met zo'n vergiet op de kop. Zelf was ik in de oorlog nog veel te klein om wat je noemt fout te zijn. Maar ik herinner me nog een vriendje dat volledig foute ouders had. En als een zoontje huilt, omdat vader huilt, ben je als kind gauw uitgespeuld. Maar s'avonds op de overloop, daar bleef het kaarsje branden van de hoop. De hoop was het enige. Die was niet op rantsoen. Daar konden de Duitsers niets aan doen. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug? Vergiet op de kop, in de gangkast. En het donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu. Tegen al dat geweld, mijn verweer tegen Göring und van Ribbentrop, hier in de gangkast, met zo'n vergiet op de kop. En laatst, 30, 35 jaar daarna, kwam ik die meneer uit Amstelveen weer tegen. En ik zei tegen hem, je zult nou in deze tegenwoordige tijd toch wel niet meer met een vergiet op de kop gaan zitten in de gangkast, maar we leven immers nou in een tijd van vrede. En toen zei hij, vrede? Is dit vrede? Met deze vreselijke beelden op de televisie. Steeds weer oorlog, overal. Is dat vrede? Juist in deze tijd heb ik het primitieve gevoel te doen net als toen. Vergiet op de kop. In de gangkast. En die wereld die raast dan maar voorbij. Vergiet op de kop. In de gangkast. Bewust doe ik een stapje opzij. Ik blijf onherroepelijk bij mijn besluit. Pas als we het eens zijn, kom ik eruit. Die duif met het takje. Daar wacht ik nou op. Hier in de gangkast.

0: Is een mooie combinatie, hè? Martin Garrix en Ed Sheeran samen met Just Repeat It bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil een nieuwe ruimtetelescoop gaan lanceren. Het is de zoveelste. Het is de bedoeling dat de Nancy Grace Roman Space Telescope donkere energie, donkere materie, zwarte gaten en planeten gaat onderzoeken rond de andere sterren. De Amerikaanse telescoop is bedoeld als aanvulling op de Europese telescoop Euclid. En in Frankrijk wordt vandaag het WK mountainbiken gefietst. Bij de vrouwen is Puk Pietersen een Nederlandse kanshebber. Met de mannen doet onder andere Mathieu van der Poel mee. De titelstrijd bij de vrouwen begint om 1 uur en is natuurlijk te volgen via de bekende apps die beschikbaar zijn in Nederland en in België. Ja, het is de slotdag van het WK roeien, ook op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Onder meer de mannen 8, de vrouwen 8 en de skiff voor zowel mannen als vrouwen worden geroeid. De slotdag is vanaf 1:30 live te volgen via de bekende apps. En de Nederlandse mannen staan in de troostfinale van het WK hockey. In het Belgische Waver is Argentinië de tegenstander. De wedstrijd is vanaf 2:00 te zien. En in de Eredivisie wordt er ook gevoetbald. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. ADO Den Haag die gaat naar Rotterdam voor een wedstrijdje tegen Feyenoord. En Ajax voetbalt tegen Telstar. En Willem II, de tricolores uit Tilburg, die treden aan tegen Sportclub Heerenveen. Vanavond speelt Cambuur, een van mijn favoriete voetbalploegen trouwens, uit Leeuwarden, tegen FC Twente. Dus daar ga ik ook zeker naar kijken. Hè? Ja. Goed, dat is een beetje het belangrijkste nieuws voor vandaag.
1: Alleen op zondag, breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Allez.

Hij heeft het weer voor elkaar, die Maarten Hoogkamer. Hè. Wat een plaats, zeg. Kroegen in de hemel. De nieuwste plaats van deze man. Goed, voor de wekker wakker. De Nederlandse massadonor Simon die zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. In een brief aan de ouders, die in handen is van onder andere het programma Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht. Ja, van 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. En Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had het naar eigen zeggen niet door en noemt de zorg en de boosheid van de ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Hij zegt dat hij nu is gestopt met het doneren van sperma. Ja, dus de superdonor, zo wordt hij genoemd, hè, Simon. Ja, de massadonor, die is dus nu gestopt met het, met het geven van sperma aan vrouwen die een kinderwens hadden, hè. Ja. En twee regio's in Noord-Italië gaan de noodtoestand uitroepen wegens noodweer. Zo werd Veneto onder andere getroffen door zware hagel- en regenbuien. Ook in Cremona in de Lombardije werd de boel opgeschrikt door hevige hagelbuien. 43 personen zijn er zelfs gewond geraakt. Ja, er is niemand die in kritieke toestand verkeert. Ook zijn er duizenden auto's en veel woningen beschadigd. En veel gebouwen zijn gehavend. In het zuiden van Duitsland leidde noodweer gisteren eveneens tot grote schade. Dicht bij de Zwitserse grens bijvoorbeeld raakten 190 gebouwen gehavend. En twee tieners hebben hun ouders afgelopen dinsdag dood aangetroffen in Spanje, in een vakantievilla. Volgens de onderzoekers in Spanje gaat het waarschijnlijk om een fatale reeks ongelukken. Slachtoffers zijn een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en een 51-jarige vrouw uit Ierland. De lichamen werden afgelopen dinsdag door hun kinderen gevonden naast de hot tub van hun vakantievilla. Ja, forensisch onderzoek wees uit dat het echtpaar waarschijnlijk al ongeveer 12 uur eerder was overleden. Beiden hadden lichte verwondingen. In en rond de hot tub werden bloedsporen aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet helemaal vastgesteld, maar een misdrijf is volgens de onderzoekers uitgesloten. Een van de scenario's is dat de vrouw door een technisch mankement of een elektrische storing vast kwam te zitten aan het krachtige zuigmechanisme van de hot tub. Ja. Goed. En Nederlandse kinderen, tot besluit, die werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen in het onderwijs. Het wettelijk overzicht van wat ze moeten leren. Dat schrijft het volgende voor. Ze moeten bijvoorbeeld leesvaardigheid worden opgekrikt. Al is dat laatste zo simpel nog niet. De kerndoelen bijvoorbeeld is dat vanaf de kleuterklas al moet worden geleerd om goed te schrijven. Zo moet bijvoorbeeld gerekend kunnen worden met breuken en procenten. Ja, de veel voorkomende planten in de omgeving die moeten herkend worden door de kinderen. En ze moeten ook weten welke maatregelen er genomen moeten worden tegen overstromingsgevaar. Ja, scholen die mogen zelf gaan bepalen hoe ze deze leerstof tot de leerlingen brengen.

Alle 13 janken, niet zo mouwen hoor je. Ja, er komen al heel wat carnavalsplaatjes uit. Al duurt carnaval nog wel eventjes hoor, voordat het zover is. Ja, maar goed, men is al muziek aan het maken hè, voor carnaval 2027. Ja. Goed, voor de wekkerwakker. In China is momenteel een overstroming die een ontzettende ramp heeft veroorzaakt. Vooral bij de grensovergang met Tibet. Volgens de laatste informatie van het Chinese staatspersbureau zijn aan de Chinese kant 554 personen vermist. 2 zijn er gered en 7 zijn omgekomen. De Chinese staatsmedia is ook praktisch de enige informatiebron. Ja, de ramp die laat zien hoe geïsoleerd China Tibet houdt en hoe gecontroleerd het Chinese medialandschap is. Ja, waar de journalisten met reddingswerken, slachtoffers en nabestaanden kunnen praten. Aan de Nepalese zijde kunnen buitenlandse media Tibet niet zomaar in. Nee, dat is zwaar beschermd. En verder nog meer nieuws in Amsterdam. Niet zo leuk allemaal. 4 personen zijn afgelopen zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij op Centraal Station. Onder de gewonden is ook de verdachte. De politie denkt dat een ruzie en een vechtpartij vooraf ging aan het steekincident. Zo rond 19:30 gisteravond kwam men af op een melding aan de Ruiterkade. Dat is bij de uitgang van het station aan de kant van de IJ. Ja, de aanleiding van het geweld en de identiteit van de betrokkenen zijn nog niet bekend. Zo zegt een woordvoerder. Het is ook onbekend hoe erg de verwondingen zijn. De verdachte is ook naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij ook in de boeien geslagen. Het is onduidelijk wat voor verwondingen de verdachte heeft overgehouden. En de IJslanders die zijn erg verdeeld over de toetreding wat betreft de Europese Unie. In een referendum daarover heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland die onderhandelde al eerder met de EU, maar door een eurosceptische regering werd het proces gestaakt. Ja, de huidige regering wil nu de gesprekken weer hervatten en schreef het referendum uit met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgen om voor of tegen de toetreding te stemmen. Dus ja, men vraagt in IJsland altijd wat de bevolking wil, hè? Ja, dan wordt niet gewoon door het kabinet beslist wat er moet gaan gebeuren. Nee, de bevolking die bepaalt. En dan als de bevolking zegt van ja, dan gaat het kabinet er nog over vergaderen. En dan wordt het ook vaak ja. Ja. Goed, nou, het is even afwachten of IJsland tot de EU wordt toegenomen. Ja, citrusvruchten tot besluit aardbeien en spinazie. Pas op als je die eet. Er zitten namelijk veel bestrijdingsmiddelen op. Bleek uit de jaarlijkse pesticide eetwijzer. Nou ja, biologisch eten. De grote vraag is of dat helpt om bestrijdingsmiddelen te vermijden. Ja, het is eerst belangrijk, zo zegt men, om onderscheid te maken tussen PFAS en bestrijdingsmiddelen. Een aantal PFAS'en zijn ook een bestrijdingsmiddel, maar vaak worden die stoffen op één hoop gegooid. Dat zegt onder andere een hoogleraar. Ja, of het nou om PFAS of pesticide gaat. Ja, iedereen maakt zich zorgen als er nieuws over schadelijke middelen naar buiten komt. De meesten willen de mogelijk gevaarlijke stoffen het liefst zoveel mogelijk vermijden. Nou, elke Nederlander en Belg heeft meer PFAS in het bloed dan veilig is. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Je krijgt de PFAS zowel via voedsel als via het drinkwater binnen. Dus ja, hoe gezond je ook leeft, het maakt niet uit. Je krijgt altijd verkeerde stoffen naar binnen. Ja, en of het dan helpt om biologisch te eten. Bij gewone supermarktproducten, daar zit altijd een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddel op. Want ja, als je biologische winkels hebt bijvoorbeeld, ja, daar kan een banaan ook niet wekenlang in de schap liggen. En ja, als ze het echt helemaal niet gaan behandelen, dan is die na 2-3 dagen weg. En als het niet gekocht wordt, is dat weer verlies. Dus ja, dat is ook alweer een punt, hè. Ja. Nou ja, in elk geval, je kunt bij biologische producten er wel van uitgaan dat er vrijwel geen middelen worden aangetroffen. Maar ze zijn er wel. Dus als je naar een biologische winkel gaat die denkt, ik ben helemaal vrij. Nou, dat is niet zo. Want ze zitten overal wel iets op. Back to the 80s. Back to the 80s.

0: je gang, ga maar, geef mij de vrouwtjes maar, ja. Yeah.
1: Kamai! Kamai!
2: Wat zegt u?
1: Kamai!
0: De kraai, dat is een vogel die even is met God. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij verliest gewoon een stiek, want dan hij zegt geen boe of wat. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. Ja. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergiet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Leeuwenberg giet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus.

hockey. Ik ben tegen discriminatie. Dat heeft geen enkele zin. Ik slaap net zo lief met een blanke vrouw

0: is ook heel groot. Dat is wat die mevrouw daar roept, dat is de woningnood. Dat geeft een hoop ellende en dat valt beslist niet mee. Maar we zitten hier gezellig en we zitten hier ook hier.
1: Begin de dag met een lach, eer ik goede.
2: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen. Ja.

geen alledaags liedje van Prins. Je hoort het liedje eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, maar ik vind hem zo lekker, hè? Ja, Dear Michael de Angelo door Prins, His Royal Badness himself, hè? Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar vandaag. Ja, in 1146, tijdens een conferentie van Europese leiders, wordt besloten om het gebruik van de kruisboog te verbieden. De leiders die denken dat door de kruisboog te verbieden het verschijnsel oorlog voor altijd verleden tijd is. Nou, daar hebben ze mooi naast geschoten, hè? Ja, en mensen die in de nacht naar buiten kijken in 1885, die zien een prachtig schouwspel. In 1 uur tijd zijn er 13.000 vallende sterren te zien. Ze lijken te komen uit de omgeving van de Andromeda-nevel. En in Nederland is een zonsverduistering in 1905. Nou, we hebben hem laatst ook gehad, hè. En in 1905 was er ook eentje op deze dag. En in de beeld wordt de laagste temperatuur van de eeuw in augustus gemeten. Het kwik daalt namelijk tot 3,8 graden. En de rechtstreekse telexverbinding tussen Moskou en Washington, bestemd voor de staatslieden, wordt in gebruik genomen. De verbinding gaat de hotline heten. Ja, en die is er nog steeds, hè. Sinds 1963 al een directe telefoonlijn tussen Moskou en Washington. Ja, en misschien weet je het nog, of niet. Of je denkt, waar heeft hij het over? Nou ja, Philips die introduceert de compactcassette in Europa. Dat gebeurt op de grote radio- en tv-beurs, de IVA, in Berlijn. De cassette is een rechthoekig doosje dat je in een cassetterecorder kan stoppen. Je kunt er geluid mee opnemen. De cassette is door het elektronica-bedrijf in Eindhoven ontwikkeld door een team onder leiding van Lou Ottens. Nou ja, de populariteit van de cassette was het grootst eind jaren 80. Daarna werd het medium verdrongen door de compactdisc. Ook ontwikkeld door hetzelfde bedrijf, hè? Ja. Goed, het is vandaag ook nog een speciale Bartholomeusdag. Sinds de reliquieën van de heilige Bartholomeus in 1515 overgebracht werden naar Gerardsbergen, tot besluit, vindt er jaarlijks een processie plaats op de zondag na 24 augustus. Feestdag vandaag van apostel Bartholomeus. Ja, tijdens de processie die daar plaatsvindt in België worden de reliquieën door de kerkraad en de Gerardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen. In 2015 vierde deze leutige omgang haar 500ste verjaardag. Ja, en ik weet trouwens niet of je daar wel eens in de buurt komt van Gerardsberg. Ik heb daar jarenlang op een camping gestaan. En ik heb die rondgang daar in Gerardsbergen regelmatig bekeken, hoor. Ja, dat was wel interessant. En was wel leuk om te zien wat er allemaal mee gesjouwd werd, hè, tijdens die rondgang. Vandaag dus in Gerardsbergen in België toch een klein beetje feest. Het is de processie van Plezant, zo wordt hij ook wel genoemd. Oftewel ter ere van Bartholomeus.

Ja, een beetje een vreemde break in het liedje, maar wel een nieuwe plaat voor Beep. Ja, misschien ken je ze nog van heel vroeger. Nou, dit was Ticker Trump, My Heart, de D&T remix van dit jaar. Hè. Ja, het weer vandaag, het is rond de 22 graden in het zuiden, rond de 20 graden op andere plekken langs de kust. Vanavond en komende nacht, dan zijn er weer nieuwe regenbuien. Maandag dan zijn er weer regenbuien die over het land trekken. En tussendoor breekt de zon door bij temperaturen tussen de 19 en de 21 graden. Ja, even een voorspelling. Er is waarschijnlijk een natte start van september. Want september begint natter dan gebruikelijk. Ja, de temperatuur zal ook niet hoog liggen. Zo rond de 21 graden aan het begin van september. Oktober bijvoorbeeld en november worden kletsnatte maanden. Dus dat is wel goed, want we hebben nu al watertekort. Ja, in combinatie met het uitzonderlijke warme zeewater kan er ook extra veel regen gaan vallen in oktober en november. Ja, de temperatuur ligt in deze maanden naar verwachting ongeveer 1 tot 2 graden boven het gemiddelde. Ja, de Noordzee die bereikte deze zomer de hoogste temperatuur ooit gemeten. Omdat water langzaam afkoelt dan land, blijft deze warmte nog een tijdje aanwezig. Vooral bij de wind vanaf zee vergroot dit de kans op een zachte herfst. Ja, dus dan weten we in elk geval wat we kunnen gaan verwachten. Vooral de kustgebieden die kunnen tot november zeker heel veel vocht verwachten. En ja, daar vallen dus dan ook fikse regenbuien, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kunnen er nog twee doen volgens mij, hè. Dit is Kate Bush en Running Up That Hill.

Sinds 1978 maakt ze al muziek, hè, die Kate Bush. En dit liedje wat je hoorde, Running Up That Hill, A Deal With God, dat beleeft ze trouwens in 2022. De meest spectaculaire comeback uit de muziekgeschiedenis. Het meeste werk wat uit 1985 stamde, Running Up That Hill, A Deal With God, speelde een cruciale emotionele rol in het vierde seizoen van de serie op Netflix, Stranger Things. Ja, dat was een compleet nieuwe jonge generatie die het nummer opeens naar de allereerste plek in de hitlijsten stuurde. Ja. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik wens je een leuke dag en ik spreek je morgen weer op maandag. Tot dan!

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Een keer op Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger. Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special. Are we on the air?
4: Yes, you are.
5: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
6: Memories.

Een zeer goeiedag, beste luisteraars. Heel fijn en tof dat u er allemaal terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En hier zit je goed, hè? Ik ben Harry Tiger en de komende 60 minuten jullie gastheer, presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale zomerse vakantiecocktail. Met informatie over de gedraaide muziek en andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik voor jullie speciaal muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En u weet het, afwisseling in de muziek is onze leuze. En vandaag mochten de grote Motown-sterren, de Supremes, samen met de Four Tops hier de spits afbijten met de overheerlijke song A Taste of Honey uit 1970. Een compositie van Benny Scott. En de grootte van het Tamla Motown huis die werden op de voet gevolgd door de Jamaicaanse zanger Jimmy James samen met zijn begeleidingsformatie The Vagabonds. En zij brachten ons hier de song Live. En dat was een 45 toeren realisatie uit 1977 op het Pay Records platenlabel. Volgens de astronomische seizoenskalender duurt deze geweldige, magische zomer nog even tot 20 september. En deze zomer van 2026 is inderdaad magisch en zeer bloedje heet. En we horen hier zo dadelijk de song The Summer is Magic uit 1994 van de Italiaanse Eurodance groep Play Hitty. En dat was hun grootste wereldwijde hitsucces. Het werd ingezongen door zangeres Feline en geproduceerd door Emmanuel Astier.

0: in a stupid ass way.
1: En je kon hier zo net genieten van de prachtige song Jackie. Een 45 toeren opname van 59 jaar geleden uit 1969. Gezongen door de Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en producer Noel Scott Engel, alias Scott Walker. U zeker bekend van het trio dus Walker Brothers. Met een nummer dat werd geschreven door Jacques Brel en Mark Schumann. Scott zou begin dit jaar, 9 januari, 77 jaar kunnen geweest zijn, ware het niet dat hij 7 jaar geleden op 22 maart 2019 overleed. En zoals we dat elke week gewoontegetrouw doen, is het nu weer om tijd voor ons de popcorn muziekliefhebbers terug even te gaan verwennen. En vandaag, vrienden, neem ik jullie mee naar 1965 met een realisatie op het DJ-label van zanger, acteur, pianist, tv-persoonlijkheid. Met roots in Hongarije, Jacques Fauthu. En hij brengt ons het nummer If You Want This Love of Mine, gecomponeerd door Joseph Coleman Smith, alias Sonny Smith. En voor hem voor het eerst gezongen in 1964. Jacques Fauthu emigreerde in 1947 naar de Verenigde Staten, alwaar hij zong in nachtclubs en hotels.
2: U luistert naar Harry Tijger.
3: Popcorn Oldies.

0: Mooie popcorn, nu kon ze het schietje. Van een 45 toeren realisatie op het World Artist Platenlabel. Uit 1965. En die kwam van de Britse zangeres uit Leeds, Christine K. Quaid, excuseer. Met de song In the Middle of the Floor. En ze was amper toen 17 jaar toen ze het nummer zong.
1: Dit is Radio Groothaaltert.
2: Harry Tiger.

En het wordt inderdaad weer een feestje wanneer Sam Goris op het podium komt. Met de muzikale voltreffers om uit je dak te gaan en mee te deinen en te zingen op de heerlijke deuntjes. Zoals deze voor het leven met de maten. En net voor Sam zat een duetje van Linda Ellis samen met Milo met hun nieuwe realisatie. Of het realisatie, sorry, uit 2025. Het nummer House on Fire. En het zou wel eens kunnen, luisteraars, dat u toevallig vandaag jarig bent en meteen ook aan het luisteren bent naar uw favoriete radio hier. Wel, dan is het volgende liedje heel speciaal voor jou. Het wordt u gebracht door een grote meneer zoals we er weinig hebben hier in Vlaanderen. Slagerzanger met internationale sterallures, Gert van der Hagen. Want zo gaat hij door het leven, zo is het echte naam. En we kennen hem beter onder zijn alter ego Gary Hagger. En speciaal voor al die jarige luisteraars hier, happy birthday. En Gert die mocht op 29 april dit jaar 63 kaarsjes uitblazen alsjeblieft.

In 2022 wonnen ze daarmee ook de zomerhit van de collega's van Radio 2. De wereld draait voor jou alleen van Niels de Stadbaander en Reggie.

Men mag wel zeggen dat er in België mooie muziek gemaakt is, vrienden. Inderdaad. En dit waren zo net de Belgische popband uit Antwerpen, Scooter, met uit 1981 de song You Don't Believe in Number One. Het nummer komt origineel uit hun debuut-LP, One by One. En het was een mega-hit in België en Nederland. De drummer van de band, Herwig Duchateau, oogste later ook nog succes als producer bij de band The Bad, Shoot Smoots, Wantonton en The Machines. En net voor Scooter zat de Amerikaanse soul- en rhythm- en blueszanger Benjamin Earl Nelson, alias Benny King, met uit 1962 de prachtige song Will You Still Love Me Tomorrow, uit 1962 van de langspeelplaat For Soulful Lovers. En dat was een opname op het Atlantic Palate label. En die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we terug, zoals we dat elke week doen, verwennen. Want het is terugtijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste vrienden luisteraars, neem ik jullie mee terug naar 1953. Samen met onze grote Vlaamse zanger, cabaretier, komiek Werder Ferdinande, alias Wilferdi. En hij brengt ons het liedje Kleine Hartendief, dat een cover is van Guy Mitchell's hitsucces My Truly Truly Fair, die het nummer reeds 2 jaar eerder in 1951 opnam. Will overleed op 8 november 2022 in Antwerpen en hij werd 95.

0: luistert naar Harry Tijger.
1: En ja, beste vrienden, het is hier weer tijd om de plaat te gaan poetsen. Want het uurwerk, zeg maar, dat het werd tijd voor mij is om afscheid van jullie te nemen. Allemaal bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat jullie erbij waren. En maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen. En ook voor straks veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè. En mijn leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip en dat voor een nieuwe editie. De 36e dan dit jaar, want dit was de 35e. En dat allemaal op hetzelfde tijdstip. En dan kan u terugluisteren naar een nieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. Maak er nog een fijne week van. Hou het gezond voor uzelf en uw medemens. En probeer alvast heel veel te genieten. Bye bye, tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
3: Goedemorgen luisteraar, het is weer de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday met Simone. Lekker chillen en relax wakker worden met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Good morning all listeners all over the world. It's Sunday morning and my program is back every Sunday on your favorite music station. If you are young or old, it doesn't matter. I'm here for you, so wake up, open the curtains and make a breakfast. And then it's time for music. So let's start. Nou, we gaan beginnen met een Britse zangeres, muzikant, singer-songwriter en producer. En door David Gilmour van Pink Floyd tekende zij een platencontract bij EMI. En haar eerste album kwam uit toen zij 19 was. Hier is Kate Bush met het nummer Wuthering Heights.
2: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning Sunday.

Ja, ik draai eigenlijk nooit Franstalige muziek. Ja, soms Jean Aznavour, maar ik dacht nu iets anders. Je hoort een nummer van Stromae. En alle nummers wat hij maakt, doet hij eigenlijk in het Frans. We gaan verder met een progressieve rockgroep uit de UK. Met Phil Collins als leadzanger. En hij speelt ook de drums. Hier is Genesis met het nummer Follow You, Follow Me.

Amy Stewart met Not On Wood, een Amerikaanse pop, disco en soulzangeres. En ook danseres en actrice. Zo, die dame heeft de druk. En ze is inmiddels 66 jaar. We zijn aangekomen bij het rustpuntje van vandaag. En dat is een artiest en zijn naam is Neil Horan. En was vooral bekend als lid van de boyband One Direction. Maar hij heeft ook solo hits op zijn naam staan. Hier is Neil Horan met het nummer Put a Little Love on Me.

Of je nu jong bent of inmiddels stokoud, het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

0: I know you.
1: Ja, dat was de Golden Oldie van deze week. En dat was een nummer van Marilyn Monroe. After you get what you want, you don't want it. Nou, heel apart. Een Amerikaans fotomodel, actrice en zangeres. En in de jaren 50 werd zij gezien als een sekssymbool. En ze trouwde toen ze 16 jaar was. Ja, ja. En ze is in 1962 overleden. Waarschijnlijk aan een overdosis pillen en ja, waarschijnlijk dus zelfmoord, maar dat blijft altijd een mysterie. Dus we gaan verder met een ander nummer. Welke was dat ook alweer? Oh ja, Sharon met het nummer. Ja, wat was het nummer ook alweer? Nou ja, maakt niet uit. Het is een lekker disco nummer. Ik zou

0: de Golden Oldie van de week. En van de Golden Oldie, ja, van heel lang geleden, gaan we naar techno. Ja, dat hoort er ook bij in mijn uurtje. Je gaat luisteren naar een Duitse muziekproducent en live artiest. En is vooral actief dus in de techno scene. Hier is Paul Kalkbrenner met het nummer Feed Your Head.
1: Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone.

je luistert naar een Amerikaanse zangeres en heeft ongeveer 7 albums uitgebracht. En je luisterde naar een nummer van Christine W. En het nummer was Feel What You Want uit 1995. We zijn aangekomen bij de top 10 van deze week. En dat is een nummer van een singer-songwriter. En hij is ook nog fotomodel. En hij zou 17 en 18 april een concert geven in de Ziggo Dome. Maar het is verplaatst, dus nog even geduld voor de fans. Hier is Shawn Mendes met het nummer When You Are Gone.

Ja, je hoorde een Amerikaanse jazzzangeres. En ze wordt beschouwd als een van de virtuose en veelzijdige zangeressen van dit moment. En vooral jazz dus. En ze heeft ook duetten gezongen met Lou Rawls. En die hoorde je dus net, een duet samen met Lou Rawls en Diana Reeves, At Last. We gaan verder met iets heel anders weer, een Britse popmuzikus. En dat is Robert Palmer met het nummer Adek.

Janet Jackson met Together Again. Nou, Janet is het jongste kind van de muzikale familie Jackson. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat wordt deze week een tune van Charlotte de Wit. En het nummer heet Stay.

0: Charlotte de Witte met Tune of the Week. Nou, volgens mij zijn we alweer door het uur heen. Ja, hoor maar, daar is de eindtune alweer, jeetje. Dat uur gaat steeds sneller. Maar goed, dat heb je als het gezellig is, gaat de tijd snel. Dus we gaan nog één nummer draaien, maar ik ga eerst afkondigen. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren. En hele fijne zondag wensen. En heel graag tot volgende week. En all listeners all over the world, thank you for listening to my show. You can hear only one number until the end of the show. I hope you will listen next week again. So, here's the last song from Daniel Bone. Beautiful Sunday. En het is een, ik ga even in, Nederlands en Engelse popmuzikant. En heeft 2 miljoen exemplaren gekocht van het nummer Beautiful Sunday. Hier is het nummer Beautiful Sunday en heel graag tot volgende week. Dag!
1: Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday. Met

die echte authentieke country muziek. Onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor de andere deuntjes en zij.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. De zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: 48 uur per dag. 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.

wat een lekker nummer om deze zondagmiddag mee te beginnen. Natuurlijk, iets over 12 uur geworden. Dat was natuurlijk Bruno Mars en On My Soul. Ja, je had hem nog meer horen voorbij komen, denk ik, in het programma. Het is tijd geworden om te lunchen. Het is tussen 12 en 1. Dan ben ik er weer natuurlijk. Dan eet iedereen op zondag ook, dacht ik.

zijn inderdaad 1986 heel grondig is voor de mannen van Softcell natuurlijk. En Tainted Love. Voordat je zondag een klein beetje goed meevalt, heb je nog een beetje kunnen slapen deze nacht. Ja, sommige mensen zeggen dat ze slecht slapen tegenwoordig. Ja, het kan ook van de zomer zijn natuurlijk. En hier is Taylor Swift.

En dan de megaster die nog niet zo heel lang geleden getrouwd is, die waarschijnlijk nog aan de Witte Broodsweken bezig is. Taylor Swift en Shake It Off, Shake It Off, Shake It Off. Zondagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. En ja, als je aan de barbecue gaat, straks wel doe het voorzichtig aan natuurlijk. Hè. Ja, dat de hele boemie in de fik vliegt natuurlijk. En de volgende die eraan komt wel, dat is Gert Verhulst en James Cook met een lekkere mooie nieuwe zomerse hit. Hier zijn ze met Muddy Waters.

inderdaad, de Boys of Summer. Met Don Henley. We gaan hem natuurlijk allemaal, inderdaad wel. Als je eraf stemt, wel, dit is de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes en de geluidjes natuurlijk. En dat allemaal vanaf de branding van de Noordzee. En hier is Patrick Olie en Sylvester. En dit allemaal met een speciale versie van Do You Wanna Funk?

Ja. Een speciale microfoon nodig hebben we laten vertellen. En Patrick Oli en Sylvester en dit allemaal gaan Do You Wanna Funk. Een speciale remix-versie die veel gedraaid werd natuurlijk in de tijd in de jaren 80. In de clubs en dergelijke meer natuurlijk. Grijs gedraaid als het ware. Het verbaast me dat er nog niet zoveel kraakjes in de plaat waren. Hier is Florence and the Machine. And the dog days are over.

Ja, inderdaad, geloof het of geloof het niet, maar ze is nog altijd een recordhouder met Hendert Antoine, 56 top 40 gids. En dat was natuurlijk de nieuwe Madonna dat je hoorde met, samen met de Belgische Stromae. Ja, inderdaad wel. België heeft er ook iets mee te maken blijkbaar. Maar ja, als je weet dat haar allereerste hit hier in België opgenomen werd. Dus kan je niet veel twijfelen natuurlijk, hè. Hier is niemand meer en niemand minder dan Cyndi Lauper. En Time After Time, deze zondagmiddag, smakelijk eten.

Uiteraard, we kennen hem natuurlijk ook van Softcell. Inderdaad, als leadzanger. Maar hij ging dan ook weer alleen zingen natuurlijk. En heeft een hele grote hit gehad met deze. Tears Rings Rings, Mark Almond. Daar gaat het allemaal over deze zondagmiddag. En de barbecue die staat al lekker warm te draaien. Om straks de lekkere vleesjes op te leggen, zou ik zeggen. Hier is Spargo. En it's a one night affair op jouw zondagmiddag.

En we hadden altijd een gezellig koppeltje gevonden natuurlijk. Hè. Spargo en dan met hun One Night Affair. Het zal wel meer geweest zijn, denk ik, als ik die twee zo op het podium zag vroeger. Ja, inderdaad wel. Maar de mensen die u nog weten natuurlijk. Ja. Maar zo'n klein dametje met een hele grote heer. Ja, ja. Tot het einde van 1 uur met de nodige muzikale hits vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En dat was dus zoals gezegd onze Spargo. En ik heb nog een lekkere gele ho-ho hier voor je klaarstaan. Een soort van een poetsplaat. Een plaatje dat we gaan oppoetsen. En dat is Shocking Blue. En hier zijn ze met Venus.

Nu zou dat niet meer kunnen. Nu zou dat Me Too zijn of zoiets. En dan natuurlijk, hè, inderdaad, Rob de Nijs. En het werd zomer. Ja, wat een zomer, hè. Het wordt de heetste zomer van jaren en jaren geleden, geloof ik. Hè. En het werd zomer. Niettemin, hoe meer zon, hoe meer vreugde natuurlijk. Hè. Hoe meer lekkere frisdrankjes we kunnen drinken. Ja, inderdaad wel. Alleen het slapen is wat minder natuurlijk dan als het zo warm is natuurlijk. Rob de Nijs en het werd zomer in de lunchbreak. Hier zijn de Dolly Dots en Radio. Dat is waar naartoe je luistert natuurlijk, want we zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week.

zijn eraan in de jaren 80 toen de Dolly Dots deze uitbracht. Had iedereen wel een favoriete radioshow natuurlijk. Hè? En hoe meer je de Dolly Dots draaide, hoe liever ze het hadden natuurlijk. Dit waren ze met hier op de Yo Radio. Radio en tijd voor ABC. Heb je een klein beetje in het alfabet geleerd wel? Dan ken je deze mannen natuurlijk ook. When Smokey Sings. Op jouw zondag. Ik heb er nog eentje klaarstaan en dan is het alweer tijd om afscheid van je te nemen. Wat gaat de tijd toch snel? Man, we worden snel oud.

ABC als voorlaatste vandaag hier in de Lunchweek deze zondag natuurlijk. En ja, het was weer gezellig om voor jullie radio te mogen maken. Wat mij betreft graag tot morgen maandag ben ik er weer met een nieuwe Lunchweek. Met alles erop en eraan natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En ik neem afscheid van jullie met deze lekkere van Bluff en dit allemaal met Gun Hemingway. Tot morgen en bedankt om te luisteren. En als je alleen maar op zondag kan luisteren, wel, volgende week zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering. Hier is Bluff.

0: lancering. Nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Kijk
3: op. Hey, een hele goede zondag en welkom bij onze Belgische top 20. Het programma waar we alle weken aftellen van 20 naar 1 met de poplijst Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt, of gezellig aan een brunchje bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 35. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn twee nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer terug horen. Is Henri Pierre en Dr. Chai. Met Sola heeft het amper 3 weken uitgehouden. En ook Jeremy Vrielink is weer verdwenen met Op weg naar mezelf na 7 weken. We hebben amper 3 stijgers en 8 dalers, maar we hebben 4 stationaire deze week. En de rest heeft weer plaats om de prijs geven. Dus voor sommigen is het weer een bloedbad geworden deze week. En ja, door de vele stationaire nummers zal het soms een beetje aanvoelen als saai, maar we gaan ons best doen om een beetje tempo in te houden. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door de beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En op 20 gaan we er meteen mee beginnen. 2 plaatsen gaat hij achteruit. Komt zo 20 in de 14e week. Ik heb het natuurlijk over de Romeo's. En ik zag ja maar even.
4: Nummer 20.

0: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19. Nieuw.
0: De Belgische top 20.

sjaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Ze gaan er eentje omlaag, komen ze op 17 in de zesde week. Viertakt en een schat van de Wun natuurlijk. Is benieuwd wat die de komende weken nog allemaal gaan doen. En op 16 hebben we onze oogste nieuwkomer. Het is Sam Horris die op die binnenkomt. Na 9 weken met die fameuze raak.
1: Nummer 16.
2: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Rock!
1: In de Belgische top 20,
2: geen gezeur.
1: Alleen de crème de la crème van het moment.
2: Keer op keer.
1: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
3: Nummer

Deze week blijft ze Angelo 15 en dat in de zevende week. Ik heb het over Laura Tesoro met die Plastic Paradise. En we moeten er zo'n beetje van het plastic af, maar het is toch een leuke hit. En onze ronde gaat er 3 op achter. Het komt zo op 14. Ik heb het over Judith en dat in de negende week. I love to be in love. En wie heeft het niet voor die liefdesliedjes? Ah.

0: Ik blijf hangen op 13 in de zesde week. Aaron, en vergeet nooit waar je vandaan komt. Gaan we zeker niet vergeten. En onze 12 blijft ook hangen op 12 en dat in de 11e week. Ik heb het over Dienst de Stadsbader en die Vuur en Vlammen.
1: Nummer 12.
2: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

Ja, ze gaan er deze week eentje op achteruit. Ik kom naar zo op nummer 11 in de 11e week. K3 met die ho, die zomer van Oljalele. En onze gewone moet ook plaatsen inboeten. Die moet er 2 inboeten. Komt zo op 10 in de 11e week. Ik heb het over Lost Frequencies en Live It All.

0: Dreck über Mähmarken.
1: Ist die Ware, ist die Mogel.
2: Ja, een exotische Frucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

0: Ze blijft ook staan in de 13e week op 9. Camille. Maar nu dat je weg bent, ja, dan is ze niet meer. Hè? En onze volgende is een supersprinter deze week. In de 4e week gaat hij van 14 naar 8. 6 plaatsen in de goede richting uit dus. En dan heb ik het natuurlijk over Bazaar met Morgen, Contrendag.
1: Nummer 8.

0: Ze gaan er eentje op achteruit deze week. Komen ze op 57e week. Milking. En it's a medicine. The music is a medicine. En onze volgende die gaat er eentje de goede richting uit in de 10e week. Komt ze op 6. Ik heb het over de voice winner Bazera. En all because of you.
1: Nummer

0: deze week blijft hij hangen op 5 in de 12e week. Barre, yesterday, today and tomorrow. Mocht ik er nog eentje vergeten zijn, let me know. En de volgende gaat er eentje op achteruit. Komt zo 4 in de 27e week. Ik heb het over die van Maxime en Babette. En hoe dan ook, ze staan op 4.
1: Nummer 4.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

Ja, ik moet zeggen, ze doen het bijzonder goed, want ze gaan weer eentje de goede richting uit. Komen ze op 3 in de 17e week, DJ Licious en Milo met Oh, We Forever Young. We willen altijd eeuwig jong blijven. En op 2 blijft die Anne. Ik heb het natuurlijk over Aaron Blommaert en Zoa Levi met in de 15e week die traag.

0: Ja, tegenwoordig moet Adam Blommaert en de rechtbank zijn met die tranen van goud, want de goudwaarde is goed gestegen. Dus, en van mij heb je nog één zak goed in deze week, 35.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een oosdop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het compleet overzicht. En op 20 gedaald, de Romeo's met Ik zag jou maar even. En op 19 nieuw binnengekomen Kato met 1, 2, 3, 4. Op 18 gedaald, Gert Verhulst en James Cook met de Mari Wodo. En op 17 ook gedaald, Viertakt met Schat van de Wind. Op 16 weer en 2 onze hoogste nieuwkomer Sam Horis met de Rak. En blijf hangen op 15, Laura Tesoro met die Plastic Paradise. Op 14 ook gedaald, Judith, I'd Love to Be in Love. En op 13 ook blijven hangen, Aaron, vergeet nooit waar je vandaan komt. Ook op 12 blijven hangen, Niels de Stadsbader met de Vuur en Vlam. En gedaald op 11, K3, de zomer van Oja Lelea. Oh ja.

0: Op dit ongedaald Los Frequencies met de Live It All. En op 9 blijven hangen Camille met Nu Dat Je Weg Bent. Wat er weer gestegen bazaar, ooit komt er een dag. En op 7 gedaald Milk Inc. met die Medicine. Op 6 ook gestegen Bacera met All Because of You. En op 5 blijven hangen Berra met Yesterday, Today and Tomorrow. Op 4 ook gedaald Maxime en Babette met Hoe Dat Ook. En op 3 gestegen DJ Licious met Milo met All Forever Young. Vind dan weer blijven hangen Aaron Blommaert en Zoa Levi met de Tranen van Hout. Lekker mensen. En op 1 dus ook blijven hangen Meteor in de 12e week met die nooduitgang. Staat in totaal al 5 weken op het oogste schavot. Ziezo, dit was weer onze Belgische top voor deze week. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week is de nieuwe editie. Wil je weten wat jouw artiest gedaan heeft of favoriet artiest? Zeker afstemmen op jouw radio.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
2: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20. Nummer 1.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
0: Hitland 2.0.

welkom bij de laatste aflevering van augustus dit weekend. En je hoorde Robin Schulz en het mooie Take It Slow. Gaan we niet doen. Maar wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar ook muziek van Central C, Carly Rae Jepsen, Blacks, Black Party, D-Block. Oh ja, Duncan Lawrence heeft ook een nieuw singeltje. Roxana Hazes heeft een nieuw singeltje. Maar er is ook muziek uit

0: Muziek uit de jaren 90. Ik heb dit singeltje gekocht toen bij de desbetreffende platenzaak Lambalika del Mondo, Joe van Notti. Maar er is ook een nieuwe muziek. Straks muziek van Beck, Ben Forte en nu Babadoo, Babadi.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: En straks, Black Party. Bunt. Het zit erop voor NEC, wat de Champions League betreft. Zij mogen zich klaarmaken voor de Europa League, want deze dinsdag verloren ze ook al van Bodø/Glimt. En nu muziek van Blanks.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Klippenhoek, Mohamed K.

them alright. Trying to make things right.

Lewis. Twee grote hits en daarna was het afgelopen, maar hij was wel succesvol in de jaren 90. En dan nu een dame die succesvol was in de jaren 60, 70, 80 en gaat zomaar door. Ze nam heel veel singles op met Kenny Rogers. Ze speelde ook in de film 9 to 5. Overigens hoort daar ook een album bij. En ze deed nog veel meer dingen, maar deze week overleed ze op 80-jarige leeftijd in Nashville. En ze maakte ook dit hele mooie liedje. En ik moet zeggen, haar versie is en blijft mooier. I will always love you. Dolly Parton.

0: Ja, we zullen altijd van haar houden. Dolly Parton. En hoe verdeeld de politiek in Amerika ook is. Maar ze zijn het nu gezamenlijk eens. De Amerikaanse vlaggen half stok. Allemaal fantastische statements. Joe Biden en Donald Trump. Kortom, ja, soms gebeurt er wel eens iets goeds daar in Amerika. En er is nu muziek van Chaka Khan, Carly Rae Jepsen en Central Cee.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Ritsma. Ze is weer helemaal terug. Straks muziek van Die Blanc, Yves Laurent en... Het is een beetje druk op politiek rechts, want we hebben de VVD, we hebben Ja 21, Forum voor Democratie, we hebben BBB, we hebben PVV, we hebben Marcus Sauer, dat straks het DNA gaat worden. En nu komt Mona Keizer. En die wil een beweging oprichten, project 2029. En dan kijken of het een politieke partij wordt. Maar volgens mij kunnen ze beter al die rechtse politieke partijtjes samenvoegen, want het zijn volgens mij kleine koninkrijkjes en... Misschien hebben ze dan meer succes. En er is muziek van Duncan Lawrence. Hitler. 2.0.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits uit.

0: En zometeen muziek van Marshmallow. En ook Alex Warren. De koning van Noorwegen, koning Harald, is overleden op 89-jarige leeftijd. Aan de familie en Noorwegen zeg ik gecondoleerd. En nu een hele rare overgang. Nieuwe muziek van Direct.
1: Dendert uit je speakers.

0: En zometeen single nummer 1 voor Mona natuurlijk. Maar dit is ook muziek van Samuel Welton. En FC Twente en Ajax hebben zich geplaatst voor de Conference League. De wedstrijden overigens vinden in oktober plaats. Nieuwe muziek, Tino Martin.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: season.
1: En zometeen nog muziek van Katnaf Verruko. En stemacteur Peter Cullen is overleden. Zou je zeggen, wie is dat dan? Nou, dat is de stem van Optimus Prime in de jaren 80 serie. En ook in de laatste Transformers films. Op de tekentafel liggen nieuwe Transformers scenario's voor nieuwe films en nieuwe series. De vraag is nu, wie gaat die stem van Optimus Prime dan doen? En nu Hardwell.
2: Zet je radio op volle kracht. Hitler.

0: Precies. En daarna nog een klein dingetje, toen was het afgelopen. Leon Bridges, Lange en... Ja, de bondscoach van Nederland heeft zich gepresenteerd. En hij sprak een paar woordjes Nederlands. En ik ben heel benieuwd of ze hem nou met rust laten. En dan kan hij zichzelf rustig bewijzen. De eerste wedstrijd is overigens tegen Duitsland. En dan is er nog nieuwe muziek van Nickelback.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait.

straks. Muziek van Sam Smith en ook Roxanne Hazes en de enquêtecommissie Corona is met z'n van de horen deze week verder gegaan. En aanwezig was in elk geval Fleur Agema. En niet te vergeten Klaas Dijkhoff. En er is muziek van Jean-Paul. Hitler. 2.0

0: Sam Smith. Maandag begint het nieuwe GTST-seizoen. Dinsdag is de Kamer weer terug. Dan wordt er weer vergaderd. En de transformat sluit ook. En dan over de politiek gesproken. Krijgen ze de begroting wel rond voor ja, de derde dinsdag in september. Oftewel Prinsjesdag. Dat is nog een heel groot vraagteken. Aanstaande weekend een nieuwe aflevering. Nu nog nieuwe muziek van Topic.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Met Peter de Vlieger, heel charmant door het muzikale land. De Hitradder.

Ja, jullie horen het ook, hè. Dit zijn niet de Beach Boys uit 1964, maar 32 jaar na datum. Status Quo met Fun Fun Fun, onder het, uit het album, de opener van een album, Don't Stop. Zijn we ook niet van plan, ook geen pauze in lassen. Put the hold on it, dit is Eddie Grant, welkom bij de Hitladder.

Die Grounds. Want a hold on it heb je dat soms ook, dat je gewoon, dat er gewoon een gedachtenmol in je hoofd zit en dat je die niet kunt stoppen. Die blijft maar malen, van 's morgens tot 's avonds en wat 's nachter is, soms nog steeds de nacht, hè? Willy Sommers.

Wil je soms van 's morgens tot 's avonds, moet ik aan jou denken. Laat ons eens terugdenken aan de eerste Idolreeks in Vlaanderen, 2003. Op 5e plaats strandde deze man, Tom Olaerts. Nu hoor je niks meer van hem, maar wat we nog hebben klinkt fantastisch. The best is yet to come. Bij deze hitladders, heel mooi nummer ook.

is Jetzt de Kom uit 2003. Ik heb even op de Facebookpagina gepiept van deze Tom Olaert. Is tegenwoordig singer-songwriter, vocal coach bij GCV Toekomstmuziek, Sinker Entertainment bij Funky D, zanger bij Big to the Future, zangerboeker bij Shark Showcase en DJ-zanger bij Boombox en vocalist bij Bitches Brew. Dus de man zit zeker niet stil. Dit komt trouwens ook uit dezelfde Idol 2003-reeks, Caroline met Bed of Roses. Oh, geniet er toch van deze Vlaamse dame. En wat een talent.

De halm groenplaat van deze week, Elvis Presley, I Want You, I Need You. De tweede nummer 1 hit van Elvis was dat in de country hitlijsten in 1956. En in 1958 goed voor een derde plaats in de Billboard Hot 100. We timmeren verder aan de hitladder met The Carpenters, For All We Know.

Karen Carpenter, The Carpenters. For all we know, al wat we weten, is dat het gewoon altijd blijft draaien. Rond het geld, ja, het is zo. Dit is de waarheid als een koe. It's all about the money. Waar is de tijd dat je gewoon nog in natura kon betalen? Ja, zou ook iets zijn, hè. Goed, geniet van deze mooie plaat.

0: About the money. Maar wat er ook gebeurt, money of geen money, I will stand by you and the judge.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden in de Hitladder met Peter de Vliegen.

The Judge and I Will Stand By You. Ja, dat is een mooie als je zo'n vrouwen vindt. Whatever it takes, I stand by you. Daar zijn we dankbaar voor. Thank God for you. And so you're brown. En we gaan voort op het country-ala.

Ja, ik zal even aan de Meteor zijn oor moeten trekken, want van het album Meteor, hè, klopt de nummerotering helemaal niet. Overal staat bij mij trekje 3 en je hoorde gewoon, in plaats van 1 op 1 miljoen, hoorde je overal. Ik heb al gezien hoe het komt, hè, de intro die erbij staat, die heeft geen nummer gekregen. Ja, zo klopt het niet, hè.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Staat de bak maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
2: De popcornplaat van de dag bij de Hitladder.
3: En deze popcornplaat laat ik meteen een fris briesje na, zeg maar. Gerald Sims.

Lepper popcornplaatje hè, van Gerald Simpson. Cool Breeze. Cool Breeze, Dupin, Duvin et Dubrossin. En je kunt leven zoals God in Frankrijk. Dit is Peter van Laat met zijn fantastische band Mama's Jasje. Uit het gelijknamige album Paradise.

0: was Jasje en leven als een god in Frankrijk. Ja, dat is fijn. Geen zorgen, geen stress. En dat zorgt ervoor dat je langer kan leven. Dat is het. Zo is het. It's just the way it is. Alleen moet je natuurlijk in de praktijk allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Hè? Heerlijke plaat hier ook dit weer bij de Hitladder. Muziek uit alle tijden.
1: Peter de Vlieger.

Ja, weten jullie nog uit welk jaar dit kwam? Ja, juist, Filip. Heel wel juist. En 1986, heel goed. Bruce Hornsby in the Range is just the way it is. Hoger, lager, was dit vroeger? Ja, 1980. Waar is dat feestje? Ja, ik ben naar Camping Kids geweest. Ik heb nog een beetje festival, hang nog een beetje in mijn kleren. Hier is dat feestje. Cool and the Gang. Celebration.

heerlijk, hè? Je denkt, er is ook een zwart-wit film bij, of wit-zwart film, met Thursday Teacher's Pet. Vrienden, dit was hem, de hitladder voor vandaag. Graag tot volgende week voor een nieuwe hitladder. Blijf luisteren naar deze fantastische radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Welkom in een nieuw uur Vlaanderen-Nederland met Arnold de Rijs op de radio.

John Dennis die opende vandaag de deuren voor Vlaanderen en Nederland met zijn Olivia. Colinda die is er ook weer bij met Ik heb zo lang op jou gewacht. Hey, welkom. Dit is Vlaanderen en Nederland met mezelf hier achter de praatpaal.

0: De jukebox van de Arnold Old Gold Collectie zit vol verrassingen.
1: Arnold Old Gold. En je zingt ze allemaal zo weer mee. Arnold.

0: Bart Peters en dus we zien elkaar hier in Vlaanderen, Nederland. Hoog tijd voor Marco Schuitmaker en Vergeef Me.
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: Vlaanderen, Nederland vandaag met Louis Prins. Pardonnez-moi, mon amour. En wat dacht je van een cursus met Snit en Naad Torsten?
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

uit de meer dan ruime collectie van 40 jaar hits van Clouseau. Marilou hier in Vlaanderen, Nederland. En dit is uit de collectie van John de Bever, Voor geen hout.

0: Jesse, Prins met zijn kater van het leven in Vlaanderen, Nederland. We zijn aan het einde gekomen hier van deze uitzending. Gaan eruit met Doran en Zoli. En deze versie ken je nog wel van Alain Barrière, Mavi.
1: Vlaanderen-Nederland met Arnold en IJs.
2: Je wordt verwend
1: met de hit die je kent.

lekker is dat. Een hele goede avond. Het is weer 6 uur geweest op de zondagavond. En dat betekent tijd voor de Classics op zondag. Natuurlijk ook vanavond weer een heerlijk vol programma met de vaste items zoals de One Day Fly. De eerste single van. Natuurlijk hebben we ook de themasongs, de cover en het origineel. En de jukeboxplaat. En ook bied ik jou de mogelijkheid om gewoon een verzoekplaat aan te vragen. Dat kun je ook even doen door te gaan naar de website. En collega Patrick natuurlijk ook, dankjewel voor het programma. Iets met bananen had hij vandaag.

Hey, maar ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan. En wil je nou even een plaat aanvragen via de WhatsApp? Dat kan natuurlijk ook. Stuur even een WhatsAppje naar 06 124 62 554.

que le sentiment est pas van Queen. Dat plaat uit 1979, Crazy Little Thing Called Love. En natuurlijk ook alle luisteraars van gewoonfm.nl. Een heel bijzonder hartelijk welkom. En welkom bij de Classics op zondag, familie. Wat ook zij hebben zich aangesloten bij de Classics op zondag. En ook daar zijn we dus nu te horen. Op de zondagavond. Ja, natuurlijk.

Dan even een berichtje van Joey Jonger, die zit heerlijk aan de Peking eend. Dat schijnt hij heel lekker te vinden. Dat doet hij wel vaker op zondagavond, hè. Dat doet hij om ons lekker te maken. Stuurt hij even een fotootje van een Peking eend. Ik denk dat die eend inmiddels vloeiend Chinees spreekt. Dat kan bijna niet anders. En wij gaan naar 1986. Een mooie plaat van Mr. Mister. Oh man, Kiri.

leuke mooie plaat van de Mr. Mister. Je hoorde de Jealous Guy. Dat gebeurt dinsdagavond, afgelopen dinsdagavond tijdens het programma Voor de Bakker. Zo net voor de klok van 8 uur denk ik dat het geweest moet zijn. Dat ik een berichtje krijg van de koffievrouw die beneden zat mee te luisteren. En ze zegt, hey Carlo, Dolly Parton is overleden. Ik zeg, dat meen je niet. Ja, 80-jarige leeftijd. Nou, een dag of wat ervoor was ze nog op televisie. Tenminste, een interview met haar en zegt ze, alles gaat goed. Enigszins in verwarring was dat dus wel, maar goed. Het was wel waar. En natuurlijk besteed je dan ook even muzikaal een beetje aandacht aan zo'n grote zangeres, want dat was het. Groot, slim en een zakenvrouw, alles in één. En een geweldige countryzangeres. Ik neem je mee terug naar 1977. Hier is Dolly Parton en Applejack.

geweldig. Ze is niet meer onder ons. Dolly Parton. Je hoorde die mooie plaat uit 1977 getiteld Applejack. Dolly opgegroeid in grote armoede. Het was een arm gezin. En dat kun je onder andere merken aan een plaat die ze aan het begin van haar carrière maakte. The Coat of Many Colors. Haar moeder kocht een doos met allemaal stofjes erin. En omdat het in huis net zo koud was als buiten, maakte moeder voor Dolly een jas van allemaal lapjes stof. En later aan de hand daarvan, aan die gedachte, maakte zij dat nummer. The Coat of Many Colors. Geweldige plaat is dat ook. Gaan wij eens even in de verzoeklijst kijken. Hey, goedenavond, Carlo. Dat schrijft Bob Marijt. Graag een plaat voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op de zondagavond. Als het kan, het nummer van Roxy Music en The Jealous Guy. Natuurlijk, een mooie plaat uit 1981. Even voor iedereen die luistert. Aangeboden door Bob.

geweldig mooie plaat uit 1981 van Roxy Music. Je hoorde Jealous Guy. Laat het aangevraagd door Bob Marijt. Het was voor iedereen die zit te genieten van de muziek hier op de zondagavond. En dat allemaal via jouw favoriete radiostation, want zo is het natuurlijk wel. En wil jij nou gewoon een plaat aanvragen, dan kan je dat altijd even doen. Dat kan ook via de app. Wel ja, Carlo gaat mee met zijn tijd. En dus via de website, classicsopzondag.nl, via de app.

Welke muziek van Juice Newton, zangeres geboren in New Jersey in Amerika. Zij was een van de eerste zangeressen die het genre country en folkrock tot een groter, hoger niveau tilde, tot grote successen bracht. Dat deed onder andere met dit nummer wat je hoorde, de Queen of Hearts, maar ook het nummer Angel in the Morning. En wij gaan terug naar 1969. Terug naar Neil Diamond en Sweet Caroline.

toch die mooie muziek van Shocking Blue. Je hoorde Venus. Allemaal lekker is dat. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. Daarvoor gaan we terug naar 1957. Een nog jonge artiest noemde zichzelf Ricky Nelson. En hij hoorde eerder dat jaar een nummer van Fats Domino. Dat nummer heette I'm Walking. En de jonge artiest Ricky Nelson dacht... dat plaatje ga ik kopiëren. Coveren, zogezegd. En uitbrengen als eerste single. Zo gezegd, zo gedaan. En dat heeft Ricky Nelson geen windeieren gelegd. Wel nee. Hij kreeg nog een hele mooie carrière daarna. Maar het begon allemaal met I'm Walking.

was de eerste single van Ricky Nelson in 1957. En dat deed hij met die cover van Fats Domino, getiteld I'm Walking. Wij gaan naar 1979.

Mooi plaat van Toto 1979. Hold the line. Want de liefde is nu niet eenmaal altijd op tijd. Tenminste, volgens de mannen van Toto. Laten we het daarop houden dan. Eens even kijken. We gaan een mooie plaat draaien van de Swinging Soul Machine. Beter bekend als The Machine. Was een Nederlandse soulgroep. En in de eind jaren 60, begin jaren 70 hadden ze wel een sterk wisselende samenstelling. Hè? Maar een van hun bekendste hits was wel Spooky's Days Off.

Later 1969, beter bekend als de Swinging Soul Machine. Wij gaan verder met de Spinners. Terug naar 1980. Working my way back to you.

0: muziek uit 1980 van de Spinners. And Working My Way Back to You. En eigenlijk wordt er dan ook nog achteraan de Please Forgive Me Girl. Ah jongens, dat wordt met een mond vol. Zometeen een mooie plaat van Cool and the Gang en Ladies Night. Maar eerst even Donna Summer. We blijven hangen in 1980. Hier is On The Radio.
1: And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right?

Heerlijke muziek uit die mooie disco-periode van Cool and the Gang. Je hoorde Ladies Night. Ach, in principe hoort toch iedere avond Ladies Night te zijn? Ja, zeker. En tegenwoordig helemaal, want de dames hebben het helemaal voor het zeggen.

was altijd al zo natuurlijk. Alleen wij mannen zagen dat dan niet. Hey, wij zijn toegekomen aan de One Day Fly. Die band of artiest die eigenlijk maar één hele grote hit heeft gehad. Of überhaupt maar één hit heeft gehad.

natuurlijk tot vandaag in de One Day Fly. Je hoorde je de Overlanders en Michelle. En we gaan een mooie plaat draaien van de Rolling Stones. Hier is Miss You.

Gewoon door, hè. Je hebt het over de Rolling Stones. Je hoort die mooie plaat uit 1978 getiteld Miss You. Inmiddels 2 minuten over de klok van 7 uur. Het eerste uur zit er alweer op. Ik zeg welkom, goedenavond. Je luistert naar de classics op de zondagavond. En voor je klaarstaan heb ik Foreigner en I Wanna Know What Love Is.

ik ben er inmiddels wel achter, hè. Die mannen van Vorentje destijds nog niet. Zij van I Wanna Know What Love Is.

zometeen van de Supremes. En wat hebben we nog meer? De Hollies zie ik staan. John Parr. Lionel Richie. Elvis Presley. Kortom, nog heel veel mooie muziek. En natuurlijk ook Dr. Hook en Sharing the Night Together.

Lekker oudje was dat van de Supremes uit 1966. Later ook nog gecoverd door Phil Collins. Je hoorde You Can't Hurry Love. En wij gaan terug naar 1972. Een mooie plaat van de Hollies, ook als een band die besloten heeft om niet meer te gaan optreden. Aldus werd van de week bekendgemaakt. Hier is de Long Call Woman in Black Dress.

0: 1972. En natuurlijk hier te horen op de zondagavond.
1: Heerlijk, want ik vind het helemaal geweldig.
0: Dat vind ik tenminste. Hoe kan ik nou weer een echo op dat ding hebben? Ik snap er soms helemaal niks van. Het zal wel aan mij liggen hoor. Ik heb af en toe dingen erbij staan dat ik denk... daar hoort geen echo op te staan. Maar ja, doe maar. Voor je klaas heb ik een mooie plaat uit 1985. Een nummer van John Parr en Synth, Elmo's Fire.

Natuurlijk is dat het geluid van John Parr. Mooie plaat die hij uitbracht in 1985. Je hoorde Saint Elmo's Fire. En wij gaan verder met Lionel Richie. Hier is Say You, Say Me.

geweldig mooie stem heeft die man, hè? Mooie plaat van Lionel Richie. Je hoorde Say You, Say Me. De multi uitbracht in 1986. En wij gaan terug naar 1963 en dan kom ik uit bij de King of Rock and Roll. Ja, natuurlijk. Elvis Presley en You're the Devil in the

0: Elvis Presley and the Devil in Disguise.
1: Oh, yes, you are.
0: Heerlijk man, het is 2 minuten voor de klok van 7:30. En je luistert naar de Classics op de zondagavond. En we gaan een mooie plaat draaien van Dawn samen met Tony Orlando. De plaat die uitkwam in 1970. Inderdaad, het was hun debuutsingle. Hier is Candida.

twee worstenbroodjes. Nou, ik kan je vertellen, die zijn lekker, want die zijn afkomstig uit Brabant. En dat smaken ze altijd goed. En wij zijn toegekomen aan de thema-songs. Dus dan kan ik ondertussen mooi even gaan genieten van die heerlijke...

Het thema van deze week moest iets te maken hebben met movie. Dus Harpo en Movie Star krijg je te horen. Een mooie plaat van de Drifters en van de Cunningham. Maar eerst even deze van Harpo. Plaat uit, nou wat zal het geweest zijn, begin jaren 80. Hier is The Movie Star.

Vaders dan weer de thema-songs van deze avond. En dat stond in de allemaal in het teken van de movie. Je hoorde als eerste Harpo en Movie Star. Daarna hoorde je The Drifters en Kissing in the Back Row of the Movies. En we eindigden met The Cunningham en Norma Jean Want to Be a Movie Star. En de ouderen onder ons weten allemaal wel wie Norma Jean was, hè? Inderdaad, Marilyn Monroe. Zij was Norma Jean. Ook Sir Elton John heeft er nog een mooie plaat over gemaakt. Op nummer Candle in the Wind, de eerste uitvoering. Die ging volledig over Norma Jean. In de jaren 90 bracht hij hem nog een keer opnieuw uit. Dat deed hij ter ere van Lady Di. Nadat zij was overleden bij een auto-ongeluk. In een tunnel in Parijs, als ik me niet vergis. Nou, dan moet ik die oude hersencellen wel heel erg aan het werk zetten, hoor. Weet je ook nog een datum? Ik gok 30 augustus, geloof ik. Maar zoek het maar eens even voor me, want dan hoor ik het wel. Hey, wij gaan terug naar 1969. Zover, Carlo, ja, zover. Kom ik uit bij Tommy Rowe. Een klein beetje duizelig word je er waarschijnlijk wel van. Want hier is Dizzy.

0: Dat blijft toch heerlijke muziek, hè? Die muziek uit de jaren 60. Tommy Rowe hoorde je en Dizzy. Inmiddels bijna 10 minuten voor de klok van 8 uur. En als je net pas inschakelt, zeg ik, hey, goedenavond. Dit zijn de classics op de zondagavond. Tot 9 uur zijn we bij je. En dat natuurlijk allemaal bij jouw meest favoriete radiostation. Het adres waar je altijd op afstemt. En waar je dan ook de classics hoort. Hoe mooi kan dat zijn? We zaten al in de jaren 60. We gaan naar 1965. Sam the Sam en de Pharaohs maakten een mooie plaat dat jaar. Hier is de Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, three.

Ik heb dat nog eens even voor je opgezocht van Lady Diana, wat ik het straks al zei. Norma Jean was Marilyn Monroe. En die plaat van Elton John, die later opnieuw nog een keer uitbracht, de nagedachtenis aan Lady Di. Zij overleed op 31 augustus 1997. Ja, ik zat er één dag naast uit mijn hoofd. Wow. Huh? Een kniezoor die daarover valt, zou ik zelf zeggen. En wij gaan naar 1979. Susie Quattro en Chris Norman staan voor je klaar. Hier is Trumbling In.

0: blijft toch een heerlijke melodie en een geweldige plaat. Nummer van Van Halen en Jump. Een plaat die ze uitbracht in 1900.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
0: We hebben er al 2 uur op zitten en nog 1 uur te gaan. Oftewel, het is 8 uur. Straks nog een mooie plaat van Jim Croce, maar eerst even deze van Bryan Adams. Want het 1985.

Wat een dijk van een stem heeft die man. Ik heb het over Bryan Adams. En je hoorde het nummer Heaven later ook nog eens een keer gecoverd door de Nederlandse zangeres Doe. En dat deed ze ook niet erg slecht hoor. Maar ik denk dat het uiterlijk destijds van Doe er ook wel iets mee te maken had. Dat meisje dat had een paar ogen in de hoofd. Dat als je aankeek wist je niet eens hoe je nee moest schrijven. Nou, dat een klein beetje, ja. Ik had het net al verteld. Jim Crotch heb ik voor je klaarstaan. Hier is Bad Bad, Leroy Brown.

Oh yeah, Bad Bad Leroy Brown. Hij werd bezongen door Jim Croce in 1973. En wij gaan verder met een mooie plaat van de McCoys. Een nummer uit 1965, toen vond het zijn oorsprong. Ik heb het over Hang On Sloopy.

terug in de tijd naar 1965. Een mooie plaat van de McCoys en Hang On Sloopy. Ah, deze die voor je klaar heb staan is echt niet minder mooi, hoor. Een mooie plaat van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Een plaat die uitkwam in 1969. Ik heb het over de Bad Moon Rising.

Je hoorde Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. Of moet ik zeggen, John Fogerty en een paar artiesten. John Fogerty was de leadzanger van Creedence Clearwater. Hij vond eigenlijk wel dat hij het helemaal alleen was. Dat weet ik ook wel, hij schreef de nummers en had wel een dijkje en heeft een dijk van een stem. Maar ja, je doet sommige dingen wel met z'n allen. Maar goed, dat is de artiestenwereld, zullen we maar denken. Plat was afkomstig uit 1969, gaan we 11 jaar terug in de tijd. Dan kom ik uit in 1958. Ja, zelfs ik was er nog niet. Maar de Everly Brothers gelukkig wel, en die maakten die mooie plaat prop.

Eigenlijk is dat Don en Phil Everly, en dat van de Everly Brothers. Met die mooie platen 1958, Problems, hoor je. Als ik een hamer had, wat zou ik dan doen? Stel jezelf die vraag eens, wat zou je doen als jij een hamer had? Zou je hetzelfde doen als Trini Lopez? Ik weet het niet.

heerlijk nummer van The Animals. Je hoorde The House of the Rising Sun. En dat allemaal om 7 minuten voor de klok van 8:30... hier bij de Classics op de zondagavond. Eens even kijken, Wil die stuurt een verzoekplaat. Hoi, hallo. Zou jij Steven Stills willen draaien? Met het nummer Love the One You're With. En wil je dat dan doen voor iedereen die zit te luisteren naar dit mooie programma op de zondagavond? Ja, natuurlijk wel. Met alle soorten van...

Zeker weten, love the one you're with. Mooie plaat van Steven Stills. En hij werd aangevraagd door Wil en was voor iedereen die zit te luisteren en te genieten van dit mooie programma op de zondagavond. Zo staat het in het bericht vermeld.

de cover en het origineel. En deze keer beginnen we eens een keer met het origineel. En dat origineel komt uit 1967. En de cover komt 20 jaar later uit, in 1987. Het origineel van Tommy James en de Shondells. En het heet I Think We're Alone Now. Nou, drie keer aan, straks voor wie die cover is. Ja, natuurlijk, van Tiffany.

Tiffany zong het in 1987 al, die cover I Think We're Alone Now. Het origineel kwam uit 1967. Het was van Tommy James en de Shambles. En dat hoorde je dus vandaag in de cover en het origineel. We blijven even hangen in de jaren 60, 1969 om precies te zijn. Manfred Mann's Earth Band, hier is Do What.

kijken even terug naar 1969 met de Manfred Mann's Earth Band. En Do I Did He. Zometeen de Pointer Sisters met dat magische nummer Fire. Maar eerst even George Michael en Elton John. Een plaat uit eind jaren 80, begin jaren 90. Eigenlijk kan het niet. Jawel hoor, maar ik vind hem gewoon zo mooi. Hier is Don't Let the Sun Go Down on Me.

moeten wel mee oppassen natuurlijk, hè. Wat is heet ook, hoor. Heerlijk nummer 1979 van de Pointer Sisters. Je hoorde Fire, inmiddels 9:15. Dat betekent nog slechts 15 minuten classics op zondagavond. En dan zit het er alweer op voor deze week, hè. Wat de classics betreft natuurlijk. Want dinsdagavond zijn we er gewoon weer. Maar dan met Voor de Bakker. En dit is Bob Lumen, Let's Think About Living.

Heerlijk oudje van Bob Newman, Let's Think About Living. Het plaat was dat uit 1960. En op de volgende komt er nog een verzoek binnen. Hoi Carlo, zou jij voor Wil een plaat willen draaien van Elvis? En dan als het kan het nummer In the Ghetto. Dat vraagt Henk de Boer. Joh, Henk kan ik toch niks weigeren en Wil zeker niet. Hier is die mooie plaat van Elvis Presley uit 1969.

dat is een mooie plaat om mee op te houden, hè? The Golden Earring and the Radar Love was de jukeboxplaat van deze week. Inmiddels anderhalf minuut voor de klok van 9 uur. En dat betekent dat ik ruimte ga maken voor de DJ's die na mij komen. Ik wens ze natuurlijk allemaal nog heel veel succes. Voor mij zit de zondagavond er weer op en dinsdagavond ben ik er weer met Voor de Bakker. En natuurlijk volgende week zondagavond vanaf 6 uur gewoon weer met de Classics op zondag. Wat mij betreft allemaal bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond. Voor straks natuurlijk in de welterust en morgen allemaal gezond weer op. En als je werkt, moet gewoon weer werk. De kinderen in het midden van het land moeten ook weer naar school. Dus het is zo kalm aan, wel een beetje afgelopen met al die vakantieperiodes. Wat mij betreft nogmaals een hele fijne avond.

0: komende uur hebben we weer heel wat voor je in petto in een nieuwe aflevering van Helden van de Popmuziek. Van harte welkom. De gitarist met de falsetstem heet Rick West. De titel verwijst natuurlijk naar het gezegde: spreken is zilver en zwijgen is goud. Het liedje was oorspronkelijk een B-kantje van The Four Seasons. De Tremolos met Silence is Golden. En helden van dienst vandaag onder andere The Simple Minds, The Sweet en ook The Traveling Wilburys. George Harrison had een B-kantje nodig voor zijn single This Is Love. Hij vroeg Jeff Lynne van ELO het nummer te produceren. De opname was gepland in de studio van Bob Dylan. Roy Orbison was in de buurt en Tom Petty kwam toevallig langs. Zo zijn de Traveling Wilburys als een speling van het lot geboren. Handle with care.
1: Rob van Dalen.

The Three Degrees waren dat. Nieuw aan dit trio was dat er geen duidelijke leadzangeres was, zoals bij The Supremes. The Three Degrees zingen alle drie even goed. Gamble en Huff waren de producers van het nummer. Zij waren ook de architecten van de kenmerkende Sound of Philadelphia. De tussenstap van soul naar disco. The Three Degrees met Dirty Old Man. We gaan naar 1964 met een nummer afkomstig uit het debuutalbum van Dem. Van de Man, Van Morrison, schreef deze recht toe recht aan rockklassieker Gloria. Onder andere The Doors en Jimi Hendrix hebben het nummer gecoverd.

meeste hits van The Sweet zijn geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman, specialisten in maffe, makkelijke meezingers. Blockbuster is het enige nummer van The Sweet dat de top van de hitlijsten haalde in Engeland. Nog een nummer geschreven door dat duo is If You Can't Give Me Love. In 1978 een hit zowel in Europa als in de Verenigde Staten voor zangeres en bassiste Susie Quattro. Well,

Het liedje werd oorspronkelijk aangeboden aan Billy Idol en Brian Ferry van Roxy Music, maar beiden weigerden het op te nemen. Vervolgens probeerden de songschrijvers hun song te slijten aan de Schotse rockband The Simple Minds. En ook die waren niet erg enthousiast. Maar het platenlabel wist Jim Kerr en co. uiteindelijk toch te overtuigen. Terug te vinden trouwens op de soundtrack van de film The Breakfast Club, Don't You Forget About Me van The Simple Minds. De mooiste classics aller tijden, iedere week in Helden van de Popmuziek. En terug naar de 70s nu met The Rubettes en Sugar Baby Love. In 1974 werden een aantal sessiemuzikanten ingehuurd om het nummer op te nemen. Maar zonder band geen nummer. En van het een kwam het ander. De Rubettes werden gevormd naar aanleiding van deze nummer 1 hit in Engeland en België.

Listen to Your Heart, een top 5 power ballad in ons land in 1989. Afkomstig van het album Look Sharp. Tot verbazing van het Zweedse duo was het nummer zelfs in Amerika een nummer 1 hit. Zoeter dan zoet is het nummer When You Say Nothing At All van Boyzone's Ronan Keating. De Ier nam het op voor de film Notting Hill met Julia Roberts en Hugh Grant. Het origineel is echter een stuk ouder en opgenomen door countryzanger Keith Whitley, geschreven door het producersduo Paul Overstreet en Don Schlitz en terug te vinden op Whitley's album Don't Close Your Eyes uit 1988.

for Love en All for One. In het kader van de blockbusterfilm The Three Musketeers werden ook drie zwaargewichten in de popmuziek samengebracht voor een trio. Niemand minder dan Rod Stewart, Bryan Adams en Sting namen deze rock ballad op. En we ronden vandaag af met een nette jongen met een lichte kuif die keurige teksten zingt in een productie van Stock Aitken en Waterman. Never Gonna Give You Up van het album Whenever You Need Somebody was een van de meest gedraaide platen in de discotheken eind jaren 80. Veel plezier met Rick Astley en heel graag tot volgende week voor meer helden van de pop.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Uur na uur muziek.
4: Dit is Radio Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.